0: Zo dat even staat van Kölsche Jong.
1: De Lied. De Braat. Kölsche Jong. Aus Köln am Rhein. De Liebe. De Braat.
2: De Liebe Jung aus Köln am Rhein.
1: De Liebe. De Braat.
3: Kölsche
1: Jong. Aus Köln am Rhein. De Liebe. De Braat.
2: De Liebe.

heb je dat. Kan het niet waar zijn. Momenten maal, wie zal zetten, jong. Zet even weer. Ja, in het beugelen. Doe per de keel. De woorden knuppel. Ja, dat is zo. Ja, niet normaal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ooit blijven. Maar dat biedt een beetje. Ja, dat is zo. Ja, dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo.

0: Die hebben een rubber rutbuster, de kat zou maar te wild.
1: Ja.
0: Die rutbuster die draait aan de christen die trop.
1: Nee, dat is wat.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach om een frikadel.
1: Akkusiets!

de dos. Je lijf wie je klijf, dan zie je de dos. Zou je schutten, knie spugel in de zoot. Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Van de

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.